In het programma House of Hard Bop luistert u naar het quintet van baritonsaxofonist Gary Smullyan. En wel met opname uit 1991. Smullyan's grote voorbeeld was de baritonsaxofonist Pepper Adams. En Pepper Adams heeft ook met trombonist Jimmy Napper een album uitgebracht, maar hij deed het al in 1958. Napper was een alom gewaardeerd solist. Hij maakte zo'n 15 albums onder eigen naam en speelde in talloze andere orkesten, waaronder de ensembles van de legendarische bassist Charles Mingus. Zojuist hoorde u 3 composities van Smullyan en er volgen nu nog 4 stukken van de cd The Lure of Beauty. En bij de laatste 2, dat zijn dus weer composities van Smullyan.

In House of Hard Bop heeft u geluisterd naar het quintet van baritonsaxofonist Gary Smullyan. Het waren opnamen uit 1991. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Goedenavond, dit is de Concertzender met het programma House of Hard Bop. Vandaag aandacht voor pianist en componist Thelonious Monk. Die leefde van 1917 tot 1982. Hij geldt als een van de meest eigenzinnige persoonlijkheden die de jazz ooit heeft gekend. Vanwege zijn onmiddellijk herkenbare stijl van pianospelen en zijn talloze originele composities. Hij trad op met steeds wisselende bezettingen, variërend van solo tot big band. In kwartetverband speelde hij samen met de meest bekende saxofonisten. We delen dit uur in tweeën en beginnen met live opname van een concert in Carnegie Hall uit 1957 met tenorsaxofonist John Coltrane en het trio van Monk.

In het programma House of Hard Bop luister je naar pianist Thelonious Monk in een kwartetbezetting dit keer. In het afgelopen uur was dat John Coltrane op tenorsaxofonist. En een jaar later in 1958 trad Monk op met tenorsaxofonist Johnny Griffin. De opnamen werden gemaakt tijdens een concert in de New Yorkse club The Five Spot. En zijn vereeuwigd op de Monk CD Mysterioso.

In House of Hardbop was dit een heerlijk uur lang het kwartet van pianist Thelonious Monk met twee verschillende saxofonisten, John Coltrane en Johnny Griffin. Het programma werd voor de Concertzender samengesteld door Willem van Manen. De precieze gegevens zijn natuurlijk terug te vinden op onze site concertzender.nl. Ik zou zeggen, tot de volgende House of Hardbop.

Vanuit onze studio in het Music Q-gebouw in Amsterdam is dit House of Hardbop. Vandaag kunt u luisteren naar de tweede aflevering met het quintet van trompetist Clark Terry en ventieltrombonist Bob Brookmeyer. Terry, geboren in 1920, komt voort uit de swingtraditie en speelde onder meer bij Duke Ellington. Bob Brookmeyer, geboren in 1929, is meer een exponent van de West Coast. Hij werd bekend met het kwartet van baritonsaxofonist Gary Mulligan. Toch pakt deze combinatie verrassend goed uit. Het quintet behaalde in midden jaren 60 grote successen, speelde talloze concerts en bracht enkele mooie albums uit. Vandaag horen we studioopnamen uit 1965 en 1966. De ritmesectie bestaat uit pianist Roger Calloway, bassist Bill Crowe en slagwerker Dave Bailey.

Ah.

In House of Hardbop luistert u naar het quintet van trompetist Clark Terry en ventieltrombonist Bob Brookmeyer. Terry speelt overigens in sommige stukken ook flugelhorn ofwel bugle, een instrument dat wat warmer klinkt dan de trompet. Het quintet heeft ongeveer 5 jaar bestaan en het speelplezier spat er nog steeds vanaf. De muzici geven elkaar alle ruimte, de arrangementen zijn zeer smaakvol en er wordt met succes collectief geïmproviseerd. En bovendien wordt er af en toe vol overgave en bluesy gezongen. De opnamen zijn uit 1965 en 1966.

In House of Hard Bop heeft u geluisterd naar het quintet van trompetist Clark Terry en ventieltrombonist Bob Brookmeyer, met opname uit 1965 en 1966. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

welkom bij de concertzender vanuit Music Q in Amsterdam. In het programma House of Hard Bop kunt u vandaag luisteren naar het quintet van trompetist Clark Terry en ventieltrombonist Bob Brookmeyer. Terry, geboren in 1920, komt voort uit de swingtraditie en speelde onder meer bij Duke Ellington. Brookmeyer, geboren in 1929, is meer een exponent van de West Coast traditie en werd bekend met het kwartet van baritonsaxofonist Gary Mulligan. Toch pakte deze combinatie verrassend goed uit. Het quintet behaalde in midden jaren 60 grote successen, speelde talloze concerten en bracht enkele mooie albums uit. Vandaag horen we studioopnamen uit 1964 en 1965. De ritmesectie bestaat uit de smaakvolle pianist Roger Calloway, bassist Bill Crow en slagwerker Dave Bailey.

In House of Hard Bop luistert u naar het quintet van trompetist Clark Terry en ventieltrombonist Bob Brookmeyer. Clark Terry speelt overigens in sommige stukken ook flugelhorn ofwel bugel, een instrument dat wat warmer klinkt dan de trompet. Dit quintet heeft ongeveer 5 jaar bestaan en het speelplezier spat er nog steeds vanaf. De muzici geven elkaar alle ruimte, de arrangementen zijn heel smaakvol en er wordt soms met succes collectief geïmproviseerd. De opnamen zijn uit 1964 en 1965.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar het quintet van trompetist Clark Terry en ventieltrombonist Bob Rookmeyer, met opname uit 1964 en 1965. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Dit is de Concertzender. In het programma House of Hard Bop kunt u nu luisteren naar de tweede aflevering over de Amerikaanse tenorsaxofonist Buck Hill. Hij werd geboren in 1927 en geldt als een muzikus die ten onrechte tamelijk onbekend is gebleven. Dat heeft zeker te maken met het feit dat hij zijn geld voornamelijk verdiende als postbode en dus met zijn muziek weinig naar buiten trad. Daar kwam verandering in toen hij eind jaren 70 twee albums opnam voor het Deense label Steeplechase. In 1981 werd hij uitgenodigd voor een optreden tijdens het North Sea Jazz Festival in Den Haag. En daarvan hoort u nu een registratie die op dubbel cd werd uitgebracht. De ritmesectie bestaat uit Reuben Brown, piano, Wilbur Little, bas en Billy Hart, slagwerk.

U luistert in het programma House of Hardbop naar het kwartet van de Amerikaanse tenorsaxofonist Buck Hill, met opnamen die werden gemaakt tijdens het North Sea Jazz Festival in 1981. U hoort nu nog twee stukken van Buck Hill zelf en daarna het bekende Impressions van John Coltrane in de opvatting van Buck Hill.

In House of Hard Bop heeft u geluisterd naar het kwartet van de Amerikaanse tenorsaxofonist Buck Hill met de opname uit 1981. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Willem van Manen.

U luistert in het programma House of Hard Bop bij de concertzender naar de Amerikaanse tenorsaxofonist Buck Hill, die werd geboren in 1927. Na zijn doorbraak in 1978 volgde in 1979 een nieuw album, getiteld Scope. U hoort hiervan nu 4 stukken en de ritmesectie bestaat weer uit Kenny Barron piano, Buster Williams bas en Billy Hart slagwerk.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar de Amerikaanse tenorsaxofonist Buck Hill, met opname uit 1978 en 1979. Volgende maand volgen kwartetopnamen die hij maakte tijdens het Northeast Jazz Festival van 1981. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Willem van Manen. En wilt u ons steunen? Dan kan dat. Kijk even op onze website www.concertzender.nl. Daar staan ook alle gegevens van dit programma.

Dit is de Concertzender. En vandaag hoort u in House of Hard Bop het tweede deel dat is gewijd aan de Amerikaanse altsaxofonist Phil Woods. Die werd geboren in 1931. Eind jaren 60 vestigde hij zich in Europa, omdat hij vond dat daar toen een beter klimaat voor jazz heerste dan in de Verenigde Staten. Hij was al een gevestigde grootheid en kon zich dus omringen met de beste Europese muzici. Zijn beroemde ritmesectie uit die tijd heette de European Rhythm Machine. En deze bestond uit de Duitse pianist Georges Groens en de Franse bassist Henri Texier en de meesterslagwerker Daniel Humer. U hoort nu een spetterend optreden waar toen een beter klimaat voor jazz heerste dan in de Verenigde Staten. Hij was al een gevestigde grootheid en kon zich dus omringen met de beste Europese muzici. Zijn beroemde ritmesectie uit die tijd heette de European Rhythm Machine. En deze bestond uit de Duitse pianist Georges Groens en de Franse bassist Henri Texier en de meesterslagwerker Daniel Humer. U hoort nu een spetterend optreden tijdens het Montreux Jazz

In House of Hardbop luistert u naar de Amerikaanse altsaxofonist Phil Woods. Na zijn verblijf in Europa besloot hij om in 1973 toch terug te keren naar de Verenigde Staten. In 1974 nam hij daar een album op met de trio van de Amerikaanse pianist Jackie Byard. De titel van de plaat herinnert nog aan zijn goede Europese periode, Musique du Bois.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar opname van de Amerikaanse altsaxofonist Phil Woods, met opname uit 1969 en 1974. Dit programma werd voor de concertcentrum...

Dit is de concertzender met House of Hardbop. En in House of Hardbop kunt u nu luisteren naar deel 2, gewijd aan de Amerikaanse trombonist Jimmy Napper, die leefde van 1927 tot 2003. Evenals vorige week laten we hem vandaag horen met een quintet onder eigen naam. Het album dateert uit 1976 en bevat uitsluitend thema's van de leider zelf, waarbij hij nieuwe melodieën bedacht op bestaande akkoordenschema's. De andere blazer is tenorsaxofonist Al Cohn. Een van de meest legendarische blanke rietblazers uit de late swingperiode. De samenwerking pakt voortreffelijk uit. Beiden beschikken over een soepele timing en een fraaie notenkeus. En er wordt met plezier collectief geïmproviseerd. U hoort twee Napper-composities, Figment, Fragment en Languid. Een van de meest legendarische blanke rietblazers uit de late swingperiode. De samenwerking pakt voortreffelijk uit. Beiden beschikken over een soepele timing en een fraaie notenkeus. En er wordt met plezier collectief geïmproviseerd. U hoort twee Napper-composities, Figment, Fragment en Languid.

In House of Hard Bop luistert u naar opname uit 1976 van het Jimmy Napper Quintet. De andere muzici zijn tenorsaxofonist El Cohn, pianist Roland Hanna, bassist George Mraz en slagwerker Danny Richmond. U hoort nog twee Napper composities, Noche Triste en Spotlight Girl.

In House of Hardbop luisterde u naar het quintet van trombonist Jimmy Nepper met opname uit 1976. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Welkom bij de Concertzender. In House of Hardbop kunt u vandaag luisteren naar trombonist Jimmy Napper. Die leefde van 1927 tot 2003. Hij werd vooral bekend in de bands van bassist Charles Mingus. Maar gelukkig heeft hij ook het nodige onder eigen naam opgenomen. Met Charles Mingus had hij trouwens een moeizame relatie. De bassist sloeg hem ooit een paar tanden uit de mond, waardoor hij enige tijd niet kon spelen. Vandaag horen we hem met baritonsaxofonist Pepper Adams, die leefde van 1930 tot 1986. De ritmesectie bestaat uit Wynton Kelly piano, Doe Watkins bas en Alvin Jones slagwerk. Opnames uit 1958.

U luistert in House of Hard Bop naar het quintet van trombonist Jimmy Napper en baritonsaxofonist Pepper Adams. Opname uit 1958. Allebei de blazers behoorden tot de meest originele op hun instrument. Napper blonk uit door zijn flexibele techniek en fraaie notenkeus en Adams door zijn onmiddellijk herkenbare gorgelende geluid. U hoort nog twee stukken. Adams in the Apple van Jimmy Napper en Riverside Drive van Leonard Feathers.

0: In House of Hardbop heeft u geluisterd naar het quintet van trombonist Jamie Napper en baritonsaxofonist Pepper Adams, met opname uit 1958. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Willem van Manen.
1: Slim Gaylord bracht ons weer thuis na deze Holiday for Hipsters, voor de Concertzender samengesteld door Eddie Determeijer.

Welkom bij de Concertzender met het programma House of Hardbop. Trompetist Clark Terry, geboren in 1920, geldt nog steeds als een van de meest smaakvolle solisten op zijn instrument. Vandaag horen we hem met de gitarist Wes Montgomery, die leefde van 1925 tot 1968. Deze opnamen werden gemaakt in april 1965 in de VARA Studio in Hilversum. En ze werden destijds op LP uitgebracht door VARA Jazz. Het bijzondere aan dit album is dat er een Nederlandse ritmesectie meespeelt. En die bestaat uit Pim Jacobs piano, Ruud Jacobs bas en de toen 22 jaar jonge slagwerker Han Benink. U hoort eerst een compositie van Thelonious Monk, Rhythmining, en daarna de standaard Just Friends.

In House of Hardbop luistert u naar trompetist Clark Terry en gitarist Wes Montgomery, met opname door VARA Radio uit 1965. De ritmesectie bestaat uit Pim Jacobs piano, Ruud Jacobs bas en Han Benink slagwerk. Het volgende stuk is weer een compositie van Thelonious Monk. Straight, No Chaser.

In House of Hardbop luisterde u naar trompetist Clark Terry en gitarist Wes Montgomery. Begeleid door het trio van Pim Jacobs met opname uit 1965. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Willem van Manen.

is de concertzender met House of Hardbop. En in dit programma besteden we vandaag aandacht aan een befaamd tenorenduo uit de jaren 60. En dat zijn Eddie Lockjaw Davis, die leefde van 1922 tot 1986. En Johnny Griffin, die leefde van 1928 tot 2008. Ze vochten talloze vriendschappelijke battles uit met altijd een spectaculair resultaat. Davis sluit aan bij de late swingtraditie en is een echte bluesy honker. Bij Griffin valt vooral zijn enorme vitale virtuositeit op. De volgende opnamen zijn uit 1960 en de ritmesectie die bestaat uit Norman Simmons, piano, Victor Sprouls, bas en Ben Reilly slagwerk. Bij de tenoren is Davis steeds de eerste solist en Griffin de tweede. U hoort de volgende stukken, What's Happening en Abundance.

In House of Hard Bop luistert u naar het befaamde tenorenduo Eddie Lockjaw Davis en Johnny Griffin met opname uit 1960. Er volgen nog twee stukken, If I Had You en Hey Jim.

In House of Hard Bop heeft u geluisterd naar de tenorsaxofonisten Eddie Lockjaw Davis en Johnny Griffin. Het album heet Battle Stations en werd opgenomen in 1960. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Welkom bij de Concertzender met het programma House of Hardbop. Vandaag hoort u het trio van pianist Roger Calloway, die werd geboren in 1939. Eigenlijk is hij geen hardbopper, maar hij hoort meer thuis in de late swing-stijl. Met als voorbeeld wijle collega Oscar Peterson. Dit smaakvolle trio speelt zonder slagwerker, maar wel met gitaar en contrabas. De opnamen zijn uit 2005.

In House of Heart Bop luistert u naar het trio van de Amerikaanse pianist Roger Calloway. Vooral bekend als componist en arrangeur voor film en musical. Maar gelukkig speelt hij af en toe ook piano. Deze cd heet Heroes en bevat stukken van componisten als Benny Golson, Duke Ellington en George Gershwin.

In House of Heart Bop luisterde u naar het trio van pianist Roger Calloway met opname uit 2005. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Willem.

U luistert naar de Concertzender. Dit is het programma House of Hard Bop. Vandaag besteden we aandacht aan tenorsaxofonist Harold Land, die leefde van 1928 tot 2001. Hij werd midden jaren 50 bekend door zijn werk met het quintet van trompetist Clifford Brown en slagwerker Max Roach. In 1959 nam hij een quintetalbum op onder eigen naam met enkele bijzondere en minder bekende muzici. Allereerst trompetist Dupre Bolton. Hij leefde van 1929 tot 1993. Hij is nooit echt doorgebroken omdat zijn loopbaan geteisterd werd door een zware drugsverslaving. Een ander buitenbeentje is Elmo Hope, een pianist met een heel persoonlijke stijl.

In House of Hardbop luistert u naar het quintet van tenorsaxofonist Harold Lent met opname uit 1959. De andere muzici zijn Dupré Bolton trompet, Elmo Hope piano, Herbie Lewis bas en Frank Butler slagwerk.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar het quintet van tenorsaxofonist Harold Lent met opname uit 1959. Dit programma werd voor de concertzender Saandam.

Welkom bij de Concertzender. Vandaag kunt u in House of Hard Bop luisteren naar de tweede aflevering over de Amerikaanse jazzgitariste Emily Rambler. Ze leefde van 1957 tot 1990 en was in haar korte leven al snel succesvol. Vandaag horen we haar in kwartetbezetting met opname uit 1988. De andere muzici zijn pianist Hank Jones, bassist Buster Williams en slagwerker Marvin Smith.

In House of Hard Bop hebt u geluisterd naar het kwartet van de Amerikaanse jazzgitariste Emily Rambler met opname uit 1988. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Benny P. en Willem van Manen.

Slim Gaylord bracht ons weer thuis na deze Holiday for Hipsters, voor de concertzender samengesteld door Eddie Determeijer.

Welkom bij de Concertzender. In House of Hard Bop besteden we vandaag aandacht aan de Amerikaanse jazzgitariste Emily Rambler. Ze werd ooit ontdekt door collega Herb Ellis en maakte al snel furoren met haar smaakvolle en technisch goed verzorgde spel. Helaas heeft ze niet lang geleefd. Ze overleed in 1990 op de leeftijd van 32 jaar tijdens een tournee door Australië. U hoort nu opname van haar uit 1981. De andere muzici zijn Hank Jones piano, Bob Mays bas en Jake Hanna slagwerk.

In House of Hard Bop luistert u naar de Amerikaanse jazzgitariste Emily Rambler. Zij leefde van 1957 tot 1990. U hoort nog drie stukken van haar in 1981 opgenomen album Firefly.

In House of Hardbop luisterde u naar de Amerikaanse jazzgitariste Emily Rambler. Volgende week meer opname van haar en dan uit 1988. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Benny P. en Willem van Manen.

Dit is de concertzender met het programma House of Hardpop. Vandaag kunt u luisteren naar deel 2, gewijd aan tenorsaxofonist Dexter Gordon. Hij leefde van 1923 tot 1990. Vanaf midden jaren 50 gold hij als een van de belangrijkste hardbop-tenoristen binnen de jazz. Zijn messcherpe toon en iets wat slepende timing staan nog steeds als een huis. En hij was dan ook een voorbeeld voor heel veel collega's, niet in het minst voor John Coltrane, die vanaf jaren 60 furoren zou gaan maken. Vandaag horen we Dexter Gordon met zijn kwartet uit augustus 1962, 2 dagen later opgenomen dan het materiaal dat we de vorige week hebben uitgezonden.

In House of Hardbop luistert u naar het kwartet van tenorsaxofonist Dexter Gordon met opname uit augustus 1962. De ritmesectie bestaat uit pianist Sonny Clark, bassist Butch Warren en slagwerker Billy Higgins.

0: In House of Hardbop heeft hij geluisterd naar het kwartet van tenorsaxofonist Dexter Gordon, met opname uit augustus 1962. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door...
1: Welkom bij de Concertzender. In House of Hardbop kunt u vandaag luisteren naar tenorsaxofonist Dexter Gordon. Die leefde van 1923 tot 1990. Hij begon in de big band van Lionel Hampton, maar ontwikkelde zich begin jaren 50 tot een van de belangrijkste hardboppers. Zijn gespierde, metaalachtige toonvorming en zijn dwingende timing maakten hem tot een veelgevraagd solist. Vandaag horen we hem in kwartetbezetting, met opname uit augustus 1962.

In House of Hard Bop luistert u naar het kwartet van tenorsaxofonist Dexter Gordon met opname uit 1962. De andere muzici zijn pianist Sonny Clark, bassist Butch Warren en slagwerker Billy Higgins.

In House of Hard Bop heeft u geluisterd naar het kwartet van tenorsaxofonist Dexter Gordon. Volgende week volgen nog meer opnamen van deze legendarische hard bopper. House of Hard Bop wordt voor de Concertzender samengesteld door Willem van Manen. Welkom bij de Concertzender. Vandaag kunt u in House of Hard Bop luisteren naar gitarist West Montgomery. Die leefde van 1923 tot 1968. Hij geldt als de belangrijkste jazzgitarist in deze stijl uit de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. De andere muzici van dit kwartet zijn pianist Tommy Flanagan, bassist Percy Heath en slagwerker Albert Heath. De opnamen zijn uit 1960.

In House of Hardbop luisterde u naar het kwartet van gitarist Wes Montgomery met opname uit 1960. Dit programma wordt voor de Concertzender samengesteld door... Welkom bij de Concertzender. Vandaag kunt u luisteren naar het derde en laatste deel over trompetist Kenny Dorham. Die leefde van 1924 tot 1972. In 1963 nam hij een album op met een aantal muzici van een jongere generatie. En dat zijn tenorist Joe Henderson, pianist Herbie Hancock, bassist Butch Warren en slagwerker Tony Williams.

U luistert in House of Hardbop naar het quintet van trompetist Kenny Dorham, met opname uit 1963. Er volgen nog twee stukken, allebei composities van Dorham, Straight Ahead en São Paulo.

0: In House of Heart Bob luisterde u naar het quintet van trompetist Kenny Dorham met opname uit 1963. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Maan.
1: Dit is de concertzender. In House of Heart Bob kunt u vandaag luisteren naar deel 2, gewijd aan trompetist Kenny Dorham. Hij leefde van 1924 tot 1972 en wordt beschouwd als een van de belangrijkste hard bop trompetisten uit de jaren 50. Hij brak door in 1954 als lid van de befaamde Jazz Messengers van Horace Silver en Art Blakey. Vanaf 1956 begon hij ook albums onder eigen naam op te nemen. Zijn fraaie toon, melodische frasering en vlekkeloze techniek imponeren nog steeds. Vandaag horen we hem in quintetbezetting met tenorsaxofonist Sonny Rollins, die werd geboren in 1930 en nog steeds optreedt. Deze New Yorkse studioopnamen werden gemaakt in mei 1957.

In House of Hard Bop luistert u naar opname van trompetist Kenny Dorham. Die leefde van 1924 tot 1972. De andere muzici zijn tenorsaxofonist Sonny Rollins, pianist Hank Jones, bassist Oscar Pettiford en slagwerker Max Roach. En die behoren allemaal tot de absolute top. Zojuist hoorde u twee bekende songs, Falling in Love with Love en I'll Remember April. We besluiten met een uptempo-compositie van Dorham zelf, La Villa.

0: In House of Hardbop hoorde u een quintet onder leiding van trompetist Kenny Dorham met opname uit 1957. Volgende week komt hij weer aan bod en dan met onder andere pianist Herbie Hancock en tenorsaxofonist Joe Henderson. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Willem van Manen.
1: Welkom bij de Concertzender. Vandaag kunt u in House of Hardbop luisteren naar deel 1 over trompetist Kenny Dorham. Die leefde van 1924 tot 1972. Hij brak als solist door in 1954, toen hij deel uitmaakte van de eerste Jazz Messengers van Art Blakey en Horace Silver. Zijn fraaie toon en volwassen timing en frasering waren toen al opvallend. Maar ondanks dat is hij nooit wereldberoemd geworden. Typisch een ondergewaardeerd jazzmuzikant gebleven, maar de kenners hebben hem nog steeds hoog zitten. Vandaag horen we hem als leider van een sextet dat in 1956 optrad in de New Yorkse club Café Bohemia. De andere muzici zijn tenorsaxofonist J.R. Montrose, gitarist Kenny Burrell, pianist Bobby Timmons, bassist Sam Jones en slagwerker Arthur Edgehill. U hoort eerst een stuk van de leider, getiteld Mexico City, en daarna de bekende Monk-compositie Roundabout Midnight.

In House of Hardbop luistert u naar het sextet van trompetist Kenny Dorham met live-opname uit 1956 vanuit de New Yorkse club Café Bohemia. U hoort nog twee Dorham-composities, namelijk Monaco en Riffin.

0: Thank you very much, ladies and gentlemen. This time we'd like to feature Kenny Burrell playing Mexico City.
1: In House of Hard Bop heeft u geluisterd naar het sextet van trompetist Kenny Dorham met opname uit 1956. Volgende week hoort u hem met onder andere tenorsaxofonist Sonny Rollins. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.
2: Dit is de concertzender met het programma House of Hard Bop. In de laatste aflevering over tenorsaxofonist en componist Benny Golson hoort u hem met live opname van een concert uit de Ronnie Scott Club in Londen in 1965. Golson had in de jaren daarvoor al een paar uitstekende kwartetalbums gemaakt, maar dat waren studioopnamen. Tijdens dit concert verlegt hij zijn grenzen nog meer, op zoek naar de uiterste mogelijkheden van het spelen op akkoorden. Het resultaat is zo grensverleggend dat er in feite af en toe sprake is van totale vrije improvisatie, terwijl de gegeven vorm gehandhaafd blijft. U hoort hem eerst in de standards Where or When en My Foolish Heart en tenslotte in zijn eigen compositie Stablemates.

0: heeft in House of Hardbop geluisterd naar de 7e en laatste aflevering van een serie over tenorsaxofonist en componist Benny Golson. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Benny P. En...
1: Welkom bij de Concertzender. In House of Hardbop kunt u nu luisteren naar aflevering 6 van een serie die gewijd is aan tenorsaxofonist en componist Benny Golson. In december 1962 nam hij weer een kwartetplaat op met de titel Free, als opvolger van de succesvolle productie Turning Point uit de maanden daarvoor. Dat gevoel van vrijheid komt tot uitdrukking in zijn spontane en ongebonden manier van spelen, met improvisaties die het hele bereik van het instrument bestrijken, van hoog tot laag. Hij slingert zich als een volleerde acrobaat door de akkoorden heen. En de ritmesectie bestaat uit pianist Tommy Flanagan, bassist Paul Chambers en slagwerker Art Taylor. Om te beginnen hoort u twee Golson-composities, Just by Myself en Shades of Stein, gevolgd door de bekende swinger Just in Time.

In House of Hardbop luistert u naar tenorsaxofonist en componist Benny Golson. Die werd geboren in 1929 en gerekend kan worden tot een van de belangrijkste vertegenwoordigers binnen de hardbop-stijl. Zijn repertoire bestaat ongeveer voor de helft uit eigen originele composities, die overigens ook door anderen veelvuldig werden en worden uitgevoerd. Daarnaast speelt hij nummers uit het Amerikaanse songboekrepertoire, maar met een zodanig originele benadering dat het net nieuwe composities lijken. U hoort nu nog drie voorbeelden daarvan, waarbij hij in het eerste stuk zonder begeleiding speelt. En we eindigen met een originele Golson-compositie, Impromptu.

luistert naar de Concertzender en dit is House of Hardbop. Vandaag kunt u luisteren naar deel 5 van een serie die gewijd is aan tenorsaxofonist en componist Benny Golson. In de vorige afleveringen hoorde u hem meestal in quintetbezetting, maar vandaag komt een van zijn kwartetten aan bod. Deze kleinere bezetting bood hem immers meer soloruimte en een grotere vrijheid. Zijn stijl is terug te voeren op die van voorgangers als Coleman Hawkins en Don Byas. Maar Golson gaat verder in harmonisch opzicht en met zijn grillige frasering. De opnamen werden gemaakt in 1962.

In House of Hardbop luistert u naar het kwartet van tenorsaxofonist Benny Golson. Die werd geboren in 1929. De ritmesectie bestaat uit Tommy Flanagan piano, Paul Chambers bas en Jimmy Cobb slagwerk. En de opnamen zijn uit 1962. De volgende compositie van Golson is het titelstuk van de plaat Turning Points. En daarna volgen nog twee standards.

Dit is Concertzender en in House of Hard Bop kunt u nu luisteren naar de vierde aflevering van een serie over tenorsaxofonist en componist Benny Galson. Galson werd geboren in 1929. Een van de meest bijzondere albums die hij maakte heet Take a Number from 1 to 10. Hij begint solo en in ieder volgend stuk komt er een jazzmuzikant bij. We horen nu de eerste vijf stukken, te beginnen dus met Benny Galson's solo. Daarna gaan achtereenvolgens de volgende muzici meespelen. Bassist Tommy Williams, slagwerker Albert Heath, pianist Cedar Walton en trompetist Freddie Hubbard.

In House of Heartbop luistert u naar tenorsaxofonist en componist Benny Galson. Dit zijn opnamen uit 1960 en 1961. We zijn net geëindigd met een quintet en in de volgende drie stukken gaan achtereenvolgens deze muzici meespelen. Trombonist Curtis Fuller, baritonsaxofonist Sahib Shihab en saxofonist Hal McCusick. U hoort dus eerst een sextet, daarna een septet en tot besluit een octet.

0: In House of Hardbop heeft u geluisterd naar tenorsaxofonist Benny Galson met opname in verschillende bezettingen uit 1960 en 1961. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.
1: Welkom bij de concertzender. In deze derde aflevering over tenorsaxofonist en componist Benny Galson kunt u nu luisteren naar opname door het Jazztet uit 1960. Dit sextet, dat bestaat uit drie blazers en een ritmesectie, werd door Galson geformeerd samen met trompetist Art Farmer. De drie blazers boden Galson de mogelijkheid om fraaie, meerstemmige arrangementen te schrijven. En dat is goed te horen in het eerste stuk, de bekende Blues March, die eerder bij Art Blakey's Jazz Messengers zo'n groot succes was gebleken. Daarna volgen twee standards. En als vierde stuk hoort u de ballad I Remember Clifford, die Galson schreef ter nagedachtenis van de in 1956 overleden trompetist Clifford Brown.

en trompetist Art Farmer, met opname uit 1960. Deze laatste hoorde u als solist in de ballad I Remember Clifford, opgedragen aan trompetist Clifford Brown. De derde blazer is trombonist Curtis Fuller en de ritmesectie bestaat uit McCoy Tyner, piano, Addison Farmer, bas en Les Humphreys, slagwerk. U hoort nog drie stukken. Park Avenue Petite van Golsom, Mock Snicks van Art Farmer en tot besluit de relaxte swinger Killer Joe, waarbij Golsom ook nog een verhaaltje vertelt.

0: Killer Joe.
1: In House of Hard Bop heeft u geluisterd naar de derde aflevering over tenorsaxofonist en componist Benny Golson, met opname uit 1960. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Willem van Manen.
2: Dit is de Concertzender en vandaag kunt u luisteren naar de tweede aflevering in House of Hard Bop over tenorsaxofonist en componist Benny Golson. Die werd geboren in 1929. Hij geldt nog steeds als een van de belangrijkste saxofonisten binnen het hardbop-idioom. Nadat hij in 1958 de Jazz Messengers van drummer Art Blakey had verlaten, begon hij op te treden met groepen onder eigen naam. In 1959 bracht hij een album uit met de titel Grooving with Golson. Het is een typisch hardbop-productie waarbij de blues een belangrijke rol speelt. De eerste twee stukken heten My Blues House en Drum Boogie.

U luistert in House of Hardbop naar het quintet van tenorsaxofonist Benny Golson met opname uit 1959. De andere muzici zijn trombonist Curtis Fuller, pianist Ray Bryant, bassist Paul Chambers en slagwerker Art Blakey. Nu volgt de bekende song I Didn't Know What Time It Was van Rodgers and Hart. En daarna hoort u nog een snelle blues van Golson zelf, The Stroller.

Welkom bij de Concertzender. Vandaag kunt u in House of Hardbop luisteren naar het eerste deel, gewijd aan de tenorsaxofonist en componist Benny Golson. Die werd geboren in 1929. Zijn speelstijl is sterk beïnvloed door voorgangers als Coleman Hawkins en Don Byers. Hij brak door als lid van de Jazz Messengers van drummer Art Blakey, maar vanaf 1958 begon hij voor zichzelf. We draaien opnamen die hij in dat jaar maakte met onder andere trompetist Lee Morgan, met wie hij ook al bij Art Blakey had gespeeld. En de ritmesectie wordt gevormd door pianist Ray Bryant, verder bassist Percy Heath en drummer Philly Joe Jones. U hoort nu twee Golson-composities, Blues on My Mind en Stable Mates.

U luistert in House of Hard Bop naar het quintet van tenorsaxofonist en componist Benny Golson, met opname uit 1958. Golson is ook altijd een originele componist van jazzthema's geweest. En alle stukken die u vandaag hoort zijn van zijn hand. Zijn composities zijn overigens zeer gewild en ze worden nog steeds door veel andere jazzmuzici gespeeld. Hij geldt als een van de meest originele jazzcomponisten. We gaan door met nog 3 stukken. Eerst Thursday's Theme en daarna 2 titels die heel beroemd zijn geworden. Een ballad opgedragen aan de in 1956 overleden trompetist Clifford Brown, getiteld I Remember Clifford. En daarna de Blues March. En dat laatste thema was in de jaren 60 onder jongeren zo populair dat iedereen het op de middelbare school liep te fluiten of te zingen, vaak tot ergernis van de leerkrachten.

0: In House of Hardbop hebt u geluisterd naar de eerste aflevering over tenorsaxofonist en componist Benny Golson. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Willem van Manen.
1: Dit is de Concertzender met House of Hardbop. Vandaag kunt u luisteren naar het vijfde en laatste deel gewijd aan trompetist Clifford Brown. En die leefde van 1930 tot 1956. In de laatste jaren van zijn leven speelde hij veel samen met meesterslagwerker Max Roach, met wie hij een quintet had gevormd. Dat leven werd overigens voortijdig beëindigd door een noodlottig auto-ongeluk, waarbij ook pianist Richie Powell het leven liet. De tenorsaxofonist is dit keer Sonny Rollins, die de plaats had ingenomen van Harold Land. Rollins werd ook geboren in 1930 en treedt nog steeds op. Dit jaar is hij onder meer te horen in de Oosterpoort in Groningen. Vandaag horen we live-opnamen die begin 1956 werden gemaakt in Club Basin Street in New York.

In House of Hard Bop luistert u naar live-opname uit 1956 door het quintet van trompetist Clifford Brown en drummer Max Roach. De andere muzici zijn tenorsaxofonist Sonny Rollins, pianist Richie Powell en bassist George Morrow. U hoort nog twee stukken uit dit optreden. De bekende song I'll Remember April en een compositie van pianist Richie Powell, Gertrude's Bounce.

0: In deze House of Hardbop heeft u geluisterd naar de laatste aflevering van een serie over trompetist Clifford Brown, die leefde van 1930 tot 1956.
1: Welkom bij de Concertzender. Vandaag kunt u in House of Hardbop luisteren naar deel 4, gewijd aan Clifford Brown. Hij leefde van 1930 tot 1956. Hij geldt nog steeds als de belangrijkste hardbop-trompetist uit de jaren 50. Zijn melodische improvisaties en harmonisch inzicht zijn van grote invloed geweest op vele collega's na hem. De laatste jaren van zijn leven werkte hij veel samen met meesterslagwerker Max Roach. Vandaag komt hun quintet aan bod met opname uit 1955. De tenorsaxofonist is Harold Land, een jazzmuzikus die altijd enigszins in de schaduw heeft gestaan van beroemde saxofonisten als Sonny Rollins en John Coltrane. Maar hier bewijst hij weer eens zijn grote klasse. De ritmesectie bestaat verder uit pianist Richie Powell en bassist George Morrow.

In House of Hardbop luistert u naar het quintet van trompetist Clifford Brown en slagwerker Max Roach met opname uit 1955. Dit album werd in dat tijd uitgebracht onder de titel Studying Brown. We gaan door met nog drie stukken. De Harold Land compositie Land's End, dan een stuk van Clifford Brown, George Dilemma, en tot besluit de vrolijke standaard If I Love Again.

0: In House of Hardbop heeft u geluisterd naar deel 4, gewijd aan trompetist Clifford Brown. Volgende week volgt het laatste deel, met onder andere tenorsaxofonist Sonny Rollins. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Willem van Manen.
1: Dit is de Concertzender en in deze House of Hardbop kunt u luisteren naar deel 3, gewijd aan trompetist Clifford Brown, die leefde van 1930 tot 1956. Vanaf 1954 begon hij een quintet samen met slagwerker Max Roach, dat tot de meest succesvolle hardbopformaties uit de jaren 50 kan worden gerekend. De andere muzici zijn tenorsaxofonist Harold Land, bassist George Morrow en de pianist Richie Powell, de jongere broer van bebop-pionier Bud Powell.

In House of Hardbop luistert u naar het quintet van trompetist Clifford Brown en slagwerker Max Roach met opname uit 1954. Inmiddels was Clifford Brown ook zelf thema's gaan bedenken. Nu volgen twee stukken van zijn hand, Dahoud en Joy Spring.

Vandaag luisterde u naar opname door het quintet van trompetist Clifford Brown en slagwerker Max Roach uit 1954. In de resterende tijd hoort u nog iets van de Duke Ellington-compositie What Am I Here For? Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Welkom bij House of Hard Bop van de Concertzender. Vandaag deel 2 gewijd aan trompetist Clifford Brown. Nadat hij in Europa op tournee was geweest met de big band van Lionel Hampton, keerde hij in 1954 terug naar New York. Daar formeerde hij samen met slagwerker Art Blakey een nieuw quintet. Altsaxofonist was Lou Donaldson, met wie hij in 1953 al eerder had samengewerkt. De andere muzici zijn pianist Horace Silver en bassist Curly Russell. Deze opnamen werden gemaakt in februari 1954 in de Birdland Club in New York.

U luistert naar het quintet van trompetist Clifford Brown en slagwerker Art Blakey met live opname uit februari 1954. Clifford Brown was toen pas 23 jaar. Het eerste stuk was een compositie van pianist Horace Silver, Split Kick. En daarna volgde de ballad Once in a While. We gaan door met nog een stuk van Horace Silver, Quicksilver. En tot besluit hoort u een stuk van Charlie Parker, Conformation.

In House of Heartbob heeft u geluisterd naar quintetopnamen van trompetist Clifford Brown en slagwerker Art Blakey. Allemaal opnamen uit 1954. Volgende week deel 3 met quintetopnamen met slagwerker Max Roach uit 1954 en 1955. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Willem van Manen. Welkom bij de Concertzender. Vandaag kunt u in House of Heartbob luisteren naar de eerste aflevering van een serie over trompetist Clifford Brown. Hij werd geboren in 1930 en overleed in 1956 op jeugdige leeftijd aan de gevolgen van een auto-ongeluk. Hij begon trompet te spelen toen hij 13 jaar oud was en hij viel al snel op door zijn uitzonderlijk talent. Op de middelbare school ontdekte hij de jazzmuziek, waarbij het spel van trompetist Fats Navarro van grote invloed op hem zou blijken te zijn. In 1952 maakte hij zijn eerste plaatopname met de band van Chris Powell. Daarna volgden opnamen met pianist Ted Dameron en ook speelde hij enige tijd in de big band van Lionel Hampton. Vandaag horen we hem in een quintet met alt-saxofonist Lou Donaldson. De opnamen zijn uit 1953. Clifford Brown was toen 22 jaar oud.

U hoorde het quintet van trompetist Clifford Brown en altsaxofonist Lou Donaldson met opname uit 1953. De eerste twee stukken waren van pianist Elmo Hope, het derde was van Lou Donaldson. Bassist is Percy Heath en de slagwerker Philly Joe Jones. U hoort nog vier stukken van dit album. Te beginnen met een compositie van Clifford Brown, getiteld Brownie Speaks. Het laatste stuk is een andere versie van het tweede stuk dat u zojuist hoorde, Carving the Rock van pianist Elmo Hope.

In House of Hard Bop hoorde u het eerste deel van een serie gewijd aan trompetist Clifford Brown. De opnamen waren uit 1953. Volgende week deel 2, waarin Clifford Brown deel uitmaakt van het quintet van slagwerker Art Blakey, met opname uit 1954. House of Hard Bop wordt voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen. Welkom bij House of Hard Bop. U kunt nu luisteren naar de laatste aflevering van een serie die gewijd is aan tenorsaxofonist Sonny Rollins. Werd geboren in 1930. In 1991 neemt hij een album op waarbij hij bijgestaan wordt door verschillende andere solisten. U hoort nu twee composities van zijn hand. Trombonist is Clifton Anderson en de pianist is Mark Susskind.

U luistert naar tenorsaxofonist Sonny Rollins met opname uit 1991. We gaan door met een quintet met gitarist Jerome Harris in de bekende Gershwin ballad Someone to Watch Over Me. En daarna volgde Rollins' compositie Young Roy met trompetist Roy Hargrove.

In deze laatste aflevering over tenorsaxofonist Sonny Rollins hoorde u hem met opname uit 1991. House of Heart Bob werd voor de Concertzender samengesteld. Welkom bij de Concertzender. Vandaag kunt u in House of Heart Bob luisteren naar deel 16 van een serie die gewijd is aan tenorsaxofonist Sonny Rollins. Hij werd geboren in 1930 en komt in de loop van dit jaar weer voor concerten naar Nederland. Begin jaren 80 kwam hij na een tweede rustperiode terug met een nieuw quintet. We horen nu live opnamen uit 1986 die uitgebracht werden op het album G-Man. Als eerste hoort u het titelstuk, waarbij Rollins het presteert om een solo van ongeveer een kwartier te spelen in één toonaard, namelijk in G-mineur, zonder ook maar één moment te vervelen. De ene avontuurlijke variatie volgt op de andere.

In House of Hard Bop luistert u naar aflevering 16 over tenorsaxofonist Sonny Rollins. In 1986 nam hij met zijn nieuwe quintet een live album op met de titel G-Man. De andere leden van de band zijn Clifton Anderson, trombone, Mark Soskin, piano, zijn vertrouwde compaan Bob Crenshaw op basgitaar en Marvin Smith, slagwerk. Het volgende stuk is weer een typische Rollins-compositie op zijn favoriete calypso-ritme, Don't Stop the Carnival.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar deel 16 over tenorsaxofonist Sonny Rollins met opname uit 1986. Volgende week opname uit 1991. En als toegift hoort u nu nog een paar minuten van de Rollins-compositie Kim. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Dit is de concertzender met het programma House of Hardbop. Vandaag kunt u luisteren naar aflevering 15 van een serie die gewijd is aan tenorsaxofonist Sonny Rollins. Die werd geboren in 1930. In 1985 gaf hij een soloconcert in het Museum of Modern Art in New York, waarvan we vorige week het eerste halfuur hebben uitgezonden. Vandaag volgt het tweede halfuur van dit legendarische concert. Zo'n solo-optreden is altijd een gewaagde onderneming, omdat je niet kan steunen op medemuzikanten. Je moet alles immers zelf verzinnen. Rollins speelde bij deze gelegenheid een klein uur achter elkaar, wat resulteerde in een fascinerende inkijk op zijn muzikale manier van denken. Steeds nieuwe melodische invallen leidden tot hoogstandjes van vrije improvisatie, waarbij zijn onmiddellijk herkenbare stijl krachtiger dan ooit naar voren komt. U kunt nu luisteren naar het tweede halfuur van dit live optreden uit 1985.

In House of Hardbop hoorde u tenorsaxofonist Sonny Rollins tijdens een zeldzaam solo-optreden uit juli 1985 in het Museum of Modern Art in New York. Volgende week komt zijn quintet met onder andere trombonist Clifton Anderson aan bod met live-opname uit 1986. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld.

In House of Hardbop hoorde u tenorsaxofonist Sonny Rollins tijdens een solo-optreden uit juli 1985 in het MoMA in New York. Volgende week kunt u luisteren naar het tweede deel van dit optreden. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Dit is de Concertzender en u luistert naar House of Hardbop. In dit programma kunt u luisteren naar deel 13, gewijd aan tenorsaxofonist Sonny Rollins, die werd geboren in 1930. In de jaren 70 trok hij zich voor de tweede maal enige tijd terug om zich te bezinnen op zijn muzikale ontwikkeling. In die jaren was hij overigens achter de schermen nog wel actief bij verschillende commerciële producties, maar dan tamelijk anoniem. Een voorbeeld daarvan is een album dat hij als gastsolist opnam met de Rolling Stones, waarbij de meeste poprecensenten zijn originele geluid overigens niet wisten te herkennen. Begin jaren 80 begon hij weer met een nieuwe band op te treden en duidelijk met hernieuwd zelfvertrouwen.

U luistert naar opname van tenorsaxofonist Sonny Rollins uit 1984. In zijn nieuwe band had hij ook zijn neef, de trombonist Clifton Anderson, opgenomen, die voor de nodige tweede stemmetje zorgt. Verder valt op dat hij zijn oude voorkeur voor het Caraïbische ritme weer heeft opgepakt. Er volgen nog twee stukken van Rollins: Tell Me That You Love Me en Kilauea. De CD heet Sunny Days, Starry Nights.

Welkom bij de Concertzender. In House of Hardbop kunt u nu luisteren naar deel 12 van een serie gewijd aan tenorsaxofonist Sonny Rollins. Hij werd geboren in 1930. Naar aanleiding van een concert in de Londense club van Ronnie Scott werd Rollins gevraagd om de muziek te leveren voor de film Elfie met Michael Caine in de hoofdrol. De film kwam uit in 1966 en was een groot succes, mede dankzij de bijdrage van Rollins. De smaakvolle arrangementen voor een 10-mansformatie zijn van Oliver Nelson. Luistert u een klein half uur naar de soundtrack van Elfie.

In House of Hard Bop luisterde u naar muziek die Sonny Rollins speelde en componeerde voor de film Elfie uit 1966. Volgende week in House of Hard Bop opname van Rollins uit 1984. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Willem van Manen. Welkom bij de Concertzender. In House of Hard Bop kunt u nu luisteren naar deel 11, gewijd aan tenorsaxofonist Sonny Rollins. Die werd geboren in 1930. Nadat Rollins begin jaren 60 een comeback had gemaakt, waarbij hij de nodige experimenten niet uit de weg was gegaan, koos hij vanaf 1965 weer voor een wat conventionelere benadering. Na jaren bij RCA Victor te hebben gezeten, ging hij in dat jaar over naar het label Impulse. Zijn spel straalde toen van vertrouwen, zijn toon is fors en zijn melodische improvisaties zijn perfect van opbouw. Hij koos voor tamelijk bekende en simpele songs, waarbij zijn voorliefde voor het ritme van de calypso in het eerste stuk tot uitdrukking komt.

In House of Hard Bop luistert u naar tenorsaxofonist Sonny Rollins met een opname uit 1965 voor het label Impulse. De ritmesectie bestaat uit pianist Ray Bryant, bassist Walter Booker en slagwerker Mickey Roker. We gaan door met nog twee stukken: Blue Room en Three Little Words.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar deel 11, gewijd aan tenorsaxofonist Sonny Rollins. De opnamen waren uit 1965, gemaakt voor het label Impulse. Volgende week komt Rollins aan bod met de muziek die hij bedacht voor de film Elfie. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Dit is de concertzender met House of Hardbop. Vandaag kunt u in House of Hardbop luisteren naar deel 10 in een serie die gewijd is aan tenorsaxofonist Sonny Rollins, die geboren werd in 1930. We zijn in deze serie inmiddels beland in de jaren 60. In 1963 bracht Rollins een heel bijzonder album uit, samen met collega tenorsaxofonist Coleman Hawkins. Hawkins, die leefde van 1904 tot 1969, wordt algemeen beschouwd als een van de beste tenoristen uit de late swingperiode, maar ook als een belangrijke voorloper van de hardbop. Veel saxofonisten na hem zijn door hem geïnspireerd. Ook Rollins had grote bewondering voor hem en deze samenwerking kan dan ook worden opgevat als een eerbetoon van de leerling aan de meester. Vandaar dat Rollins hem had uitgenodigd voor deze zeer geslaagde opname. We beginnen met twee bekende standards: All the Things You Are en Summertime.